0: Everen installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Classicmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en altijd up-to-date in de cloud? TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland en in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers, roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. De man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet.

0: teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aan

0: gekozen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment één file in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het doet er 5 minuten langer over tussen Baren en Hilversum Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
3: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
2: De opbrengst was 27 miljoen pond, dus omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam

0: werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huizen

0: voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je er vanuit Alphen aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op dit moment in Noord-Holland voor de meeste vertraging. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, ging het mis tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Almere richting Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot slot nog de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9. 2 kilometer, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan, schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schoolrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schoolrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. De EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
4: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
3: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
5: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
3: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in Noord-Holland. Nou, de meeste vertraging die wordt veroorzaakt door een groot ongeluk op de A9 met meerdere voertuigen. In de richting van Amstelveen is de weg dicht tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. Dat veroorzaakt onder andere vertragingen op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment goed nieuws in Noord-Holland, want de A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein loopt het verkeer nog 5 minuten vertraging op. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem heeft het verkeer ook nog last van de afgesloten A9. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heiloo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heiloo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 14:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. De bestuurder en een passagier raakten niet gewond. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een Koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilau. De accu lag op de eerste verdieping van een woning in Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gas smeulen. Brandweerlieden uit Heilau en Egmond kwamen te plaatsen en dompelden de accu onder in een emmer water. Niemand raakte gewond. De accu moet nog wel 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij 4:30 aan de Pettenmerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht zeker 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe, uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 5:30 aan de Rijnvis-Feitlaan tegenover het station. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar de protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij 4:30 aan de Pettemerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee bluswagens waren snel ter plaatse en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Een man uit Egmond aan den Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat bijna 24.000 euro betalen. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuur-Informatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs voor een van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen, en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilau. De accu lag op de eerste verdieping van een woning in Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gas smeulen. Brandweerlieden uit Heilau en Egmond kwamen te plaatsen en dompelden de accu onder in een emmer water. Niemand raakte gewond. De accu moet nog wel 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
4: Bij 4:30 aan de Pettemerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met mogelijke brandstichting. Of er gewonden zijn gevallen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht zeker 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe, uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 5:30 aan de Rijnvis-Feitlaan tegenover het station. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar de protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Bij hal 25 aan de Pettermerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9-viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige hinder voor het wegverkeer opleveren. Het treinverkeer heeft er geen last van. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek. Radio 80. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. Vooral op de A2 heb je heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Je hebt daar 50 minuten oponthoud na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de Kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 14:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Een man uit Egmond aan Den Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat bijna 24.000 euro betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een kwartier vertraging tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Kooimeer. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En het rijdt langzaam op de N235 van Amsterdam naar Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend Zuid is de vertraging net iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verkenningsgroep Bestuurlijke Toekomst Heilo wil in gesprek met de gemeenteraad over de fusiemogelijkheden. Om gezond te blijven moet Heilo waarschijnlijk fuseren met één of meerdere boeggemeenten. De verkenningsgroep vraagt om een informele en verdiepende bijeenkomst onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter om aspecten als financiën, kernenbeleid en burgerparticipatie te bespreken. Bij hal 25 aan de Pettermestraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs voor een van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog een kwartier in de file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook nog bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Het is Bianca Daming van de ANWB. De files in Noord-Holland lossen snel op. Alleen op de N235 rijdt het nog langzaam van Amsterdam naar Purmerend tussen Watergang en Purmerend-Zuid. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Bij hal 25 aan de Pettermerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilloze Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzingen op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige hinder voor het wegverkeer opleveren. Het treinverkeer heeft er geen last van. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Het is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 2:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heerhugowaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heerhugowaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Een man uit Egmond aan den Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat bijna 24.000 euro betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
4: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
3: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verkenningsgroep Bestuurlijke Toekomst Heilo wil in gesprek met de gemeenteraad over de fusiemogelijkheden. Om gezond te blijven moet Heilo waarschijnlijk fuseren met één of meerdere boeggemeenten. De verkenningsgroep vraagt om een informele en verdiepende bijeenkomst onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter om aspecten als financiën, kernenbeleid en burgerparticipatie te bespreken. Bij hal 25 aan de Pettemerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 8:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. De ontwerpwedstrijd voor het kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuur-Informatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs voor één van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Still so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het pro-Palestina-protest voor de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva is klein gebleven. Organisator Week for Palestine verwachtte 200 mensen, maar er kwamen er zo'n 25. Onder toeziend oog van de politie en waarnemers van Amnesty liepen ze naar een protestplek tegenover het stadion. Ze weigerden te stoppen met leuzen en het tonen van protestmaterialen, maar de politie greep niet in. Na afloop is de groep per bus terug naar het station gebracht. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Bij 4:30 aan de Pettermerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel te plaatsen en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het pro-Palestina-protest voor de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva is klein gebleven. Organisator Week for Palestine verwachtte 200 mensen, maar er kwamen er zo'n 25. Onder toeziend oog van de politie en waarnemers van Amnesty liepen ze naar een protestplek tegenover het stadion. Ze weigerden te stoppen met leuzen en het tonen van protestmaterialen, maar de politie greep niet in. Na afloop is de groep per bus terug naar het station gebracht. De helft van het aantal busritten in de regio Alkmaar viel uit tijdens de landelijke chauffeurstaking. Dat heeft Connection laten weten. Volgens het vervoersbedrijf is dat gelijk aan de rest van het land. Vakbond FNV stelt dat de waarheid heel anders ligt en verwijst naar de website busposities.nl. Daarop zou live 15% van het normale aantal ritten te zien zijn geweest. FNV en CNV willen tot de kerst staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 14:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heergewaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heergewaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Twee jongeren zijn aangehouden in verband met de oplichting van een 81-jarige vrouw in Heilau. Het gaat om een 18-jarige Alkmaarder en een minderjarige die zich voordeden als medewerkers van de veiligheidsregio. Een van hen belde en later kwamen ze langs, zogenaamd om geld en sieraden te registreren. Toen de oplichters wegreden op een scooter, kreeg de vrouw argwaan en belde ze 112, waarna de politie de twee wist te achterhalen. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. De verkenningsgroep Bestuurlijke Toekomst Heilau wil in gesprek met de gemeenteraad over de fusiemogelijkheden. Om gezond te blijven moet Heilau waarschijnlijk fuseren met één of meerdere boeggemeenten. De verkenningsgroep vraagt om een informele en verdiepende bijeenkomst onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter om aspecten als financiën, kernenbeleid en burgerparticipatie te bespreken. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilau dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over de natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit eind mei al moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilauwse Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het pro-Palestina-protest voor de wedstrijd AZ-Hapoel Be'er Sheva is klein gebleven. Organisator Week for Palestine verwachtte 200 mensen, maar er kwamen er zo'n 25. Onder toezicht oog van de politie en waarnemers van Amnesty liepen ze naar een protestplek tegenover het stadion. Ze weigerden te stoppen met leuzen en het tonen van protestmaterialen, maar de politie greep niet in. Na afloop is de groep per bus terug naar het station gebracht. Woensdag is een bank op het schoolplein van basisschool De Boomladder in Nieuwegewaard in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het bankje was al verloren en ook het kunstgas eronder zal vermoedelijk vervangen moeten worden. Politieonderzoek leidde naar een 15-jarige verdachte. Bij de aanhouding is een verzameling illegaal vuurwerk in beslag genomen. De recherche gaat verder met het onderzoek. Bij 4:25 aan de Pettenmerstraat in Alkmaar is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 9:15 werd de brandweer gealarmeerd. Twee pluswagens waren snel ter plaatse en wisten het vuur te doven. Er stond materieel uit de inboedel in brand. Ook de politie en een ambulance werden opgeroepen. Na onderzoek door de politie is gebleken dat er geen sprake is van brandstichting. Een van de aanwezigen moest worden behandeld voor rookvergiftiging en ging mee naar het ziekenhuis. Twee schrijfsters uit onze regio maken kans op de NS Publieksprijs. Saskia Noord uit Bergen is genomineerd met haar boek Adem. Voor haar is het de 8e nominatie, maar ze won de prijs nog nooit. Simone van der Vlucht uit Alkmaar maakt kans met Kruistocht van een koningin. Zij won de prijs eerder in 2010. In totaal zijn 6 boeken genomineerd. Lezers bepalen wie de prijs krijgt. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek. Radio
1: 80. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het pro-Palestina-protest voor de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva is klein gebleven. Organisator Week for Palestine verwachtte 200 mensen, maar er kwamen er zo'n 25. Onder toeziend oog van de politie en waarnemers van Amnesty liepen ze naar een protestplek tegenover het stadion. Ze weigerden te stoppen met leuzen en het tonen van protestmaterialen, maar de politie greep niet in. Na afloop is de groep per bus terug naar het station gebracht. De helft van het aantal busritten in de regio Alkmaar viel uit tijdens de landelijke chauffeurstaking. Dat heeft Connection laten weten. Volgens het vervoersbedrijf is dat gelijk aan de rest van het land. Vakbond FNV stelt dat de waarheid heel anders ligt en verwijst naar de website busposities.nl. Daarop zou live 15% van het normale aantal ritten te zien zijn geweest. FNV en CNV willen tot de kerst staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag bijna in de Kaarsenmakersgracht in Alkmaar beland. Rond 1:15 reed de bestuurder door het hek langs de kade. De auto bleef boven het water hangen en werd tegengehouden door het hekwerk langs het water. Na een blaastest is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bestuurder en de passagier raakten niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. De VVD in Dijk en Waard blijft zich verzetten tegen de geplande hoogspanningsverbinding langs Heergewaard. Het Rijk heeft gekozen voor een route die onder meer langs de oostkant van Heergewaard loopt. De VVD vreest gevolgen voor de leefomgeving van omwonenden. De partij wil samen met inwoners bezwaar maken tegen de plannen en heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vanaf 23 oktober kunnen inwoners officieel op de plannen reageren. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.